0: Ik heb eigenlijk eens proberen, ja.
1: Or
0: E44.
1: Your vehicle comes back out of Nebraska.
0: Civil.
1: That Bernard subject.